Hij weet niet dat die arm lijft, waar zal dat bloos voren? En die lijft am zo dat die arm niet afwiesen wordt? Wanneer hij am die hand onhält, hij is al zo de rechter? Oh jo, den wordt niet der wiesen. Aber der wordt niemals kom. Dan is je alles goed, kind. Van der aus Uwes war Klaus Peitersmo nur die Schein. En dan kon hij zelfs. Aber eier hij abhiert met vertal, wie die lees al on om Frans verbi in een wild verschwungen. Lachen tickt om Frans Arnoux en zeed, de gordische knappen mes je schneden.